0: in promo bij Aldi. Een maxi-pak Noorse zalmfilet met vel voor de knaldiprijs van maar 10 euro. Dat is veel zalm voor een gefileerde prijs. Aldi. Altijd slim.
1: Oh, amai, die ceviche was lekker.
2: Ja, hè.
3: Perdona, tu tarjeta bancaria no funciona.
2: Wat zegt hij? Bancaria no funciona? Maar ons kaartwerk is
1: niet. Schat, blijf kalm.
2: Kalm. Wij zitten zonder geld in Peru. En mijn muggenspray is bijna op. Ze biedt ziek met malaria in het ziekenhuis.
1: Geen stress. Hey Kate, activeer mijn kaart internationaal.
2: Ah, ja, tuurlijk, Kate.
4: Je kaart internationaal activeren, je fiscaal attest terugvinden of je pincode checken. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee. Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bosfietser in jezelf. Doe met de relaxte rustzoeker in jou een terrasje aan je eigen cottage. En trek met je innerlijke wildwaterbaanlover naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute zomervakantie op centerparks.be. Volg je natuur. Centerparks.
5: Sinds wanneer heb je soundbar nodig om voetbal te kijken?
6: Sorry, maar het is WK.
7: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu de ultra-compacte JBL Go 5 draadloze speaker voor maar 36 euro. Alleen bij Mediamarkt.
8: Op zoek naar een hybride SUV die alles heeft? Ontdek de Honda HR-V Full Hybrid met elegant design en premium comfort. Nu vanaf 249 euro per maand. Info en voorwaarden bij uw Honda-dealer of op honda.be.
9: Honda, the power of dreams.
10: Nu bij Maxizo.
11: Hallo!
10: Tweede pak aan 50% op een selectie hondenbrokken van Cepro Food. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
12: Zin in cultuur, theater, muziek, comedy, expos en meer. Elke woensdag gidst 100% cultuur jou door de leukste voorstellingen, boeiendste tentoonstellingen en verrassendste artiesten. Met reportages en interviews die je niet mag missen. 100% cultuur, elke woensdag op ATV.
13: Ik ben rapper Rick en ik doe alles rap.

Goedemorgen. Banken moeten slachtoffers van phishing meteen vergoeden voor het geld dat ze zijn kwijtgespeeld. Dat is beslist op een rechtszaak in Antwerpen. De zaak draaide rond een bejaard koppel dat voor net geen 50.000 euro was opgelicht. Ze eisten dat geld terug van hun bank, maar die weigert dat omdat ze zeer nalatig waren door het geld over te schrijven naar een oplichter. Maar de ondernemingsrechtbank in Antwerpen heeft de bank nu ongelijk gegeven. Want volgens Europese regels moet een bank altijd het geld terugstorten en pas daarna kan het een procedure starten om het geld terug te vorderen als het denkt dat de klant nalatig was. Als je vandaag op vliegvakantie vertrekt, ga je best op tijd naar de luchthaven. Want het belooft druk te worden. Na de staking van de luchtverkeersleiders gisteravond zijn heel wat vluchten uitgesteld naar vandaag en morgen. Op Brussels Airport werden gisteren zo'n 140 vluchten geschrapt. In Charleroi bijna 40. Het vliegverkeer is pas gisteravond laat weer op gang gekomen. De luchtverkeersleiders legden bijna een hele dag het werk neer tegen een nieuw digitaal controlecentrum. De Verenigde Staten en Iran hebben elkaar opnieuw aangevallen, ondanks het staakt het vuren. Iran bestookte de afgelopen nacht Amerikaanse militaire doelen in Kuwait en Bahrein. Het Amerikaanse leger kon de aanval naar eigen zeggen wel afwenden en reageert op zijn beurt met aanvallen op schepen die naar de Iraanse havens wilden varen. Onze Rode Duivels hebben vertrouwen getankt richting het WK voetbal over 2 weken. Ze wonnen hun eerste oefenwedstrijd met 0-2 in Kroatië. Juri Tielemans scoorde in de eerste helft. Romelu Lukaku viel in en maakte in de toegevoegde tijd de 0-2. Zaterdag staat er nog een laatste oefenwedstrijd gepland tegen Tunesië in Brussel. Op maandag 15 juni spelen de Duivels dan hun eerste WK-wedstrijd tegen Egypte. Erg regenachtig vandaag met maxima tot 19 graden. Morgen wisselend bewolkt met buien en lokaal ook onweer bij 18 graden. Vrijdag eerst nog buien, later wordt het vanaf het westen droger en zonniger tot 19 graden.

0: Autoruitstuk. Deze maand bij Carglass gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging. Alleen bij Carglass. Helder zicht en een perfecte service. Maak je afspraak op carglass.be.
1: Info en voorwaarden op carglass.be. Profiteer volle bak van de zomer met de nieuwe Xiaomi 17T Pro en de Redmi Pad 2 tablet van 9,7 inch gratis erbovenop voor maar 9 euro met de optie Smart Data. Minder laden en meer plezier? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
2: De Tiguan Goal Edition is standaard uitgerust met alles wat je nodig hebt.
3: Zie, schat, de koffer openen zonder een maat te raken.
4: Amai.
3: En hier de trekhaak uitklappen zonder een maat te raken.
4: Handig. En hier automatisch inparkeren zonder iets aan te raken. Gelijk dat paalken op de parking.
3: Ja, handig inderdaad.
2: Score op elk vlak met de Volkswagen Tiguan Goal Edition. Vanaf €349 per maand in easy lease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €5.732. Onderhoud en herstellingen inbegrepen. Info op volkswagen.be.
5: Volkswagen.
6: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting. En alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.

0: maat voor iedereen. Zelfs op maat van influencers.
1: Dus ik kan unlimited internet en een mobiel abonnement nemen?
0: Ja, of twee abonnementen, of...
1: Twee! Dan kan ik mezelf volgen! Of is dat vals spelen?
0: Maak jouw telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be.
2: Go Yellow!
3: Nu in promo bij Aldi. Een maxi-pak Noorse zalmfilet met vel voor de knaldiprijs van maar 10 euro. Dat is veel zalm voor een gefileerde prijs. Aldi. Altijd slim.
4: Sst. Luister. Hoor je het ook? In juni kunnen zelfs de krekels niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Geniet nu van alle comfort van de Citroën C3 vanaf €14.990. Voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Grijp snel de Summer Deals in juni.
5: Citroën.
4: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
6: Een nieuwe tv? Onze oude was te groot genoeg?
7: Sorry, Parties WK.
8: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu de 65-inch LG OLED-TV met uitzonderlijke beeldkwaliteit voor €999. Alleen bij Mediamarkt.

0: met framboos.
1: Richie, Belgische limonade.
2: Altijd verfrissend.
3: Richie.
4: Supporters, opgelet. Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor tot dinsdag onze gemarineerde varkensribbetjes met honing aan -40%. Dat is maar €8,35 per kilo. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
5: Amai, zie. Die kerk in het Schipperskwartier, daar gaan ze een vuurtoren van maken, zeg.
6: Pa, please. Je moet niet alles geloven op de socials, hè.
7: Deel thuis echte feiten en hou fake news buiten. Met het voordelig familieabonnement van Gazet van Antwerpen lees je nu voor €44, 4 maanden lang, met z'n vieren, 4 nieuwsmerken. Het Nieuwsblad, De Standaard, Het Belang van Limburg en Gazet van Antwerpen. Ga naar gva.be/actie.

Goedemorgen. Sporten wordt duurder. Als je wil sporten bij een sportclub, zal je wellicht meer lidgeld moeten betalen. Al zeker 3 op de 10 Vlaamse sportclubs trekt volgend seizoen hun lidgeld op. Dat blijkt uit een bevraging van de Vlaamse Sportfederatie. Meer dan 6 op de 10 clubs zoekt nog extra geld door een wafelbak bijvoorbeeld of barbecue te organiseren of door extra sponsoring aan te trekken. De Sportfederatie pleit voor een hoger belastingvoordeel, zodat clubs meer omzet mogen draaien zonder extra belastingen te moeten betalen. Banken moeten slachtoffers van phishing meteen vergoeden voor het geld dat ze zijn kwijtgespeeld. Dat is een uitspraak in de rechtbank van Antwerpen. De zaak draait rond een bejaard koppel dat voor net geen 50.000 euro was opgelicht. De bank weigerde om het geld terug te betalen omdat het koppel zeer nalatig was door het zelf over te schrijven naar een oplichter. De rechter heeft de bank ongelijk gegeven, want volgens Europese regels moet een bank altijd het geld terugstorten. En pas daarna kan het een procedure starten om het geld terug te vorderen, als ze denkt dat de klant nalatig was. Als je vandaag op vliegvakantie vertrekt, ga je best op tijd naar de luchthaven, want het belooft druk te worden. Na de staking van de luchtverkeersleiders gisteravond zijn heel wat vluchten uitgesteld naar vandaag en morgen. Het vliegverkeer is pas gisteravond laat weer op gang gekomen. De luchtverkeersleiders legden bijna een hele dag het werk neer tegen een nieuwe digitaal controlecentrum. En onze Rode Duivels hebben vertrouwen getankt richting het WK-voetbal over 2 weken. Ze wonnen hun eerste oefenwedstrijd met 0-2 in Kroatië. Jurij Tielemans scoorde in de eerste helft. Romelu Lukaku maakte in de toegevoegde tijd de 0-2. Zaterdag staat er nog een laatste oefenwedstrijd gepland tegen Tunesië in Brussel. En op maandag 15 juni spelen de Duivels hun eerste WK-wedstrijd tegen Egypte. Erg regenachtig vandaag met maxima tot 19 graden. Morgen wisselend bewolkt met buien en lokale kans op onweer bij 18 graden. Vrijdag eerst nog buien, later wordt het vanaf het westen droger en zonniger tot 19 graden.

0: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immos Koopman.
1: Je droomhuis staat vroeger op Immos Koopman.
2: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met
0: Immos Koopman.
3: Goh, ik ben hier bezig met mijn...
4: mobiliteitsbudget?
3: Ja.
4: Laten we samen eens kijken.
5: Je Liantis contactpersoon maakt alles rond je zaak verstaanbaar. Zo blijf jij gerust ondernemen.
6: Juni, fantastische maand. De zon op haar straalst en de promoties van Peugeot op hun wauwst.
7: Kom in juni naar de Peugeot Days en profiteer van uitzonderlijke voorwaarden. Met altijd 8 jaar Peugeot Care garantie op elke wagen. Info en voorwaarden op Peugeot.be.
8: Peugeot. Niet moeten besparen op een zomers gevoel. Dat kan tellen.
9: Amai, ik proef hier precies de zon.
8: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op 1,5 kilo nectarines. Dat is maar 3,49 euro. Lidl, dat kan tellen.

0: promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op kersverse kersen. Dat is 1 kilo kersen voor de knaldieprijs van maar €5,99. Aldi. Altijd slim.
1: Een nieuwe tv? Onze oude was toch groot genoeg?
2: Sorry, Parties WK.
3: Ontdek waanzinnige WK-deals. Score nu de 65-inch Philips Ambilight TV voor €555. Alleen bij Mediamarkt.
4: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt.

0: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie.
1: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
0: Tot 10 jaar?
1: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
0: Hey, maar nu heb je echt mijn aandacht.
2: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van een overnamepremie tot 8000 euro op de Nissan Qashqai uit stok. Ontdek onze unieke aanbiedingen op het SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
3: Deze zomer durf jij van de allerhoogste waterglijbaan.
4: Wie? Ikke?
3: Ja, jij. En je vindt het niet scary, maar zelfs toffer dan je ooit had gedacht.
4: Maar echt?
3: Ja, zeker weten. Je vindt het zo tof dat je direct nog een keer wilt.
4: Dat vind ik wel stoer van mij, zo. Heel stoer.
3: Dat vindt iedereen stoer van u. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu je vakantie naar Spanje tot 300 euro korting per persoon.
4: Voilà.
3: Op sunweb.be.
5: Hoe maken we bij La Perre alle oren blij? Door onze audiologen gratis je gehoor te laten testen tijdens onze hoortestdagen. Maak snel een afspraak. La Perre.
6: Zin in cultuur, theater, muziek, comedy, expos en meer. Elke woensdag gidst 100% cultuur jou door de leukste voorstellingen, boeiendste tentoonstellingen en verrassendste artiesten. Met reportages en interviews die je niet mag missen. 100% cultuur, elke woensdag op ATV.

Goedemorgen. De Albanese maffia wordt steeds machtiger in ons land. Dat blijkt uit een onderzoek van KNAK en Le Soir. In lopende onderzoeken van de federale gerechtelijke politie duiken meer dan 2000 Albanese verdachten op. Begin jaren 2000 hield die maffia zich vooral bezig met kleine woninginbraken. Nu draait het vooral om grootschalige cocaïnehandel en witwassen. Het geld vloeit dan vaak terug naar Albanië. Als je wil sporten bij een sportclub, zal je wellicht meer lidgeld moeten betalen. Al zeker 3 op de 10 Vlaamse sportclubs trekt volgend seizoen hun lidgeld op. Dat blijkt uit een bevraging van de Vlaamse Sportfederatie. Meer dan 6 op de 10 clubs zoekt nog extra geld door bijvoorbeeld een wafelbak of barbecue te organiseren. Of door extra sponsoring aan te trekken. De Sportfederatie pleit voor een hoger belastingvoordeel, zodat clubs meer omzet mogen draaien zonder extra belastingen te moeten betalen. Vanaf volgende zomer moet je niet langer een gevarendriehoek plaatsen als je in pannen staat met je auto. Dat heeft bevoegd minister Jean-Luc Kruk beslist. Komt omdat het te gevaarlijk is om bijvoorbeeld op een snelweg 100 meter verder een gevarendriehoek te plaatsen. Er gebeuren nog te vaak ongevallen terwijl we dat aan het doen zijn. Vanaf volgend jaar volstaat het dus om alle richtingaanwijzers op te zetten en meteen met een fluohesje achter de vangrail te staan. En de voormalig Britse topvoetballer David Beckham krijgt een ster op de Walk of Fame in Hollywood. Hij mag die volgende week vrijdag onthullen tijdens een ceremonie na de start van het WK voetbal. Beckham is 51 en speelde jarenlang voor Manchester United, waar hij onder meer de Champions League en 6 landstitels won. Erg regenachtig vandaag met maxima tot 19 graden. Morgen wisselend bewolkt met buien en lokaal ook onweer bij 18 graden. Vrijdag eerst nog buien, later wordt het vanaf het westen droger en zonniger tot 19 graden.

0: Ami, jouw dressing, dat is eerste klasse.
1: Absoluut. Ontwerp, opmeting, productie, levering, plaatsing.
0: En helemaal op maat.
1: Zeker, tot in de details.
2: Goed gezien, Camille. De Camber Interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Camber showroom of op camber.be. Camber, more space for your place.
3: Je scheerroutine blijft vertrouwd, de prijs wordt verrassend laag. Nu bij Kruidvat, veel Wilkinson, 40% korting.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Knaldi.
6: Nu in promo bij Aldi. Een maxi-pak Noorse zalmfilet met vel voor de knaldiprijs van maar 10 euro. Dat is veel zalm voor een gefileerde prijs. Aldi, altijd slim.
7: De Tiguan Goal Edition is standaard uitgerust met alles wat je nodig hebt.
8: Zie, schat, de koffer openen zonder een maat te raken.
9: Amai.
8: En hier de trekhaak uitklappen zonder een maat te raken.
9: Handig.
10: En hier automatisch inparkeren zonder iets aan te raken. Gelijk dat paalker op de parking.
8: Ja, handig inderdaad.
7: Score op elk vlak met de Volkswagen Tiguan Goal Edition. Vanaf €349 per maand in easylease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €5.732. Onderhoud en herstellingen inbegrepen. Info op volkswagen.be.
11: Volkswagen.
12: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je 15 keer je verhaal laten doen.
13: Ja, bedankt voor het wachten. Zou je nog eens kunnen uitleggen waarover het gaat? Mijn collega heeft dat niet genoteerd.
12: Doen we niet. Een Argenta-medewerker die jouw verhaal kent?
14: Amai, chef. Wat een verhaal. Ik ga direct voor u aan de slag, hè.
12: Doen we wel. Argenta. Zo

0: voor maar 36 euro. Alleen bij Mediamarkt.
1: Ga voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. 1 plus 1 gratis op tapas tomaatjes van Stoffels Tomatapas.
2: 1 plus 1 gratis? Dat is perfect voor mijn tomaatmozzarella apero.
1: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
3: Uw vakantie begint niet op uw bestemming, maar zodra u instapt in uw nieuwe Audi uit stok. Op citytrip met de Audi A3 Sportback. Naar de bergen met de Audi Q3. Of naar de zon met de Audi Q6 e-tron. Kies nu uw snel leverbare Audi uit stok met exclusieve condities. Info op audi.be.
4: Tot en met 30 juni bij Yuzu, min 15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Yuzu. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
5: Hier Pipa de kat.
6: En Bobby de hond van Maxizo. Hallo!
5: Aan alle dierenvrienden die nu aan het luisteren zijn...
6: Je kunt ook vriend worden.
5: Van Maxizo.
6: De dierenwinkel met de lage prijzen.
5: Dan krijg je de specialetjes.
6: Plezante tips, eerste klas advies.
5: En promoties natuurlijk. Goed zo, hè?
6: Daar zijn vrienden voor.
5: Ah ja.
6: Ah ja.
7: Nu bij Maxizo. Tweede pak aan 50% op een selectie hondenbrokken van Cepro Food. Maxizo. Alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
5: Goed voor het beestje.
6: Goed voor het baasje.
8: Allee, een huis op de buiten, daar hebben we toch altijd al van gedroomd?
9: Ja, schatke... Maar wat gaat dat hier allemaal kosten?
10: Immoscoopman!
9: Immoscoopman!
11: Kom, laat mij dan maar een keer eerst grondig bekijken. Voilà, binnen budget.
8: Echt? Maar dat is fantastisch nieuws.
11: Pas op, hè. Ze gaan nog iets van die prijs moeten doen. Hè.
8: Ah, ja?
11: Je moet al een keer zien hier, die muur. Dat is volledig kapot.
12: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
13: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht.

0: Carlos vervangt.
1: Sterretje, bij Carlos herstellen we het in 45 minuten. En als extraatje krijg je deze maand een gratis bandenpomp cadeau. Maak snel een afspraak op carlos.be voor de beste service en een gratis bandenpomp.
0: Carlos herstelt, Carlos vervangt.
2: Info en voorwaarden op carlos.be.
3: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op kerstverse kersen. Dat is 1 kilo kersen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
4: Goedenavond, verzekeringsbewijs alstublieft.
5: Goeie, wacht.
6: Rustig,
5: even niet. Als ik dat niet vind, mag ik ze mee naar de bureau. Hè. Dan moet ik daar een nachtje blijven, dan komt hij naar niet terug. Hè. Die bedden die trekken daarop niks.
6: Shh, geen stress, schat. Hey Kate, toon mijn verzekeringsbewijs.
4: Prima, prettige avond.
5: Mooi hoor, ik had dat wel gevonden.
7: Ja, zeker dat.
2: Verzekeringsdocumenten terugvinden, je kaart internationaal activeren of betalingen beheren? No stress. Get it. KBC beweegt met je mee.
8: Een goede nacht? Dat is een goed bed. Een dikke dans. Een muggenmepper. Een droom. En? Zo'n 159 miljoen euro. Speel daarom nu mee met Euromillions voor de jackpot van zo'n 159 miljoen euro op vrijdag 5 juni. Online of in je winkel.
2: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
9: IKEA.
2: Voorwaarden op IKEA.be.
10: De maand juni. Geweldige maand. In juni is de natuur op haar bloeist. De zon eindelijk op haar straalst. Sproeten op hun sproetst. De broeken op hun shortst. En in juni zijn de nieuwe modellen van Peugeot op hun modelst. En de promoties op hun wauwst.
11: Profiteer in juni tijdens de Peugeot Days van uitzonderlijke voorwaarden op alle modellen. Zoals €7000 overnamepremie bovenop de waarde van je wagen bij aankoop van een SUV. Inclusief 8 jaar Peugeot Care garantie. Info en voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
12: Score Kruidvat voordeel voor een glimlach waar je op kunt rekenen. Nu, Corega 2 plus 2, gratis. Ren dus snel naar
13: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
14: Hier staat dat de nieuwe Noord-Zuidverbinding dit jaar klaar zou zijn.
15: Ja, en het sneeuwt in juli. Je moet niet alles geloven wat je op social ziet, schat.
16: Deel thuis echte feiten en hou fake news buiten. Met een voordelig familieabonnement lees je nu voor €44 vier maanden lang met z'n vieren vier nieuwsmerken. Het Nieuwsblad, De Standaard, Gazet van Antwerpen en Het Belang van Limburg. Ga naar hbvl.be/actie.

Goedemorgen. Gedetineerden kunnen binnenkort alsnog een diploma van het secundair onderwijs halen in de gevangenis. Dat meldt Vlaams Onderwijs en justitieminister Zuhal Demir. Slechts 1 op de 4 gedetineerden heeft een middelbaar diploma. De Vlaamse regering wil zo gedetineerden meer perspectief bieden en de kans op nieuwe feiten verkleinen als ze vrijkomen. Want uit onderzoek blijkt dat gevangenen die een cursus volgen 13% meer kans hebben op een job en bijna de helft minder kans om te hervallen in crimineel gedrag. Sinds het dodelijke busongeval in Buggenhout vorige week krijgen ook andere scholen meer klachten over het leerlingenvervoer. Dat schrijft het Nieuwsblad. Het gaat dan bijvoorbeeld over roekeloos rijgedrag van chauffeurs, maar ook over voertuigen die slecht onderhouden zijn en gordels die niet werken. Bij het ongeval in Buggenhout reed de buschauffeur door een gesloten overweg. Daarbij kwamen 2 kinderen, een begeleidster en de buschauffeur zelf om het leven. En Oekraïne heeft droneaanvallen uitgevoerd op de Russische stad Sint-Petersburg. Daar opent net vandaag een economisch forum 3 dagen lang. Heel wat Russische leiders, onder wie ook president Poetin, zullen dat bijwonen. De Oekraïense aanval was gericht op energie, infrastructuur en militaire doelwitten in Sint-Petersburg. Het lijkt erop dat Oekraïne zo reageert op de zware Russische aanval van maandagnacht, waarbij zeker 23 mensen omkwamen. Erg regenachtig vandaag met maximaal tot 19 graden. Morgen wisselend bewolkt met buien en lokale kans op onweer bij 18 graden. Vrijdag eerst nog buien, later wordt het vanaf het westen droger en zonniger tot 19 graden. In het weekend nog vrij veel wolken met enkele buien, maar ook opklaringen.

0: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be.
1: Ritchie, citroen met framboos.
2: Ritchie, Belgische limonade.
3: Altijd verfrissend.
0: Ritchie.
4: In het voetbal kan je winnen tot de laatste seconde. Met Hyundai score je al bij het instappen. Hyundai Tucson, de best verkochte hybrid SUV in België. Ontdek de Special Edition Shadow. Boek nu je testrit en win tal van prijzen. Hyundai, power your world. Meer info op Hyundai.com.
5: Bij Van den Borre zijn we voor het leven. En tijdens het voetbal zelfs voor het beleven. Met advies over alles wat je komende maand nodig hebt. Zoals de ideale airfryer voor de hapjes vooraf. Of een noise-canceling hoofdtelefoon om ongestoord de match te volgen. Maar ook om een nieuwe tv aan huis te leveren, zodat je zeker die wereldgoal niet mist. Hoe je het voetbal ook wilt beleven, Van den Borre is er voor elke supporter. Van den Borre. Voor het leven.

0: Market.
1: De Crazy Summer Days. Kortingen tot 60% nu in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
2: Medimarket. Alles begint met jouw gezondheid. Score met Hyundai. Kom langs op 5, 6 of op zondag 7 juni. Ontdek de Tucson Shadow en win. Meer info op Hyundai.com.
3: Supporters opgelet. Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor tot dinsdag onze Galia-meloenen. Nu één kopen, één gratis. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
4: Je hebt deals. En je hebt TUI-deals. Deze week 8 dagen Turkije. Voor minder dan €599 per persoon. Boek nu bij TUI.
5: Oh, amai, die ceviche was lekker.
6: Ja, hè.
7: Perdona, tu tarjeta bancaria no funciona.
6: Wat zegt hij? Bancaria no funciona? Maar ons kaartwerk is
5: schat, blijft kalm.
6: Kalm. Wij zitten zonder geld in Peru. En mijn muggenspray is bijna op. Ze biedt ziek met malaria in het ziekenhuis.
5: Geen stress. Hey Kate, activeer mijn kaart internationaal.
6: Ah, ja, tuurlijk. Kate,
4: je kaart internationaal activeren, je fiscaal attest terugvinden of je pincode checken. No stress. Ken dit? KBC beweegt met je mee.
8: Zij de Vos.
9: Ja, Lemmes.
8: Wat pakte jij mee naar een barbecue voor onze verjaardag?
9: Ah, de honey mustard. En ja?
8: Zonnebril.
9: Voor de zon.
8: Voor de ribbekjes.
9: Hoe?
8: Ja, die liggen daar toch al heel de tijd te shinen. Ja! Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie.

0: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
1: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
0: Tot 10 jaar?
1: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
0: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
2: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van de Nissan Juke vanaf €19.990. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
3: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bosfietser in jezelf. Doe met de relaxte rustzoeker in jou een terrasje aan je eigen cottage. En trek met je innerlijke wildwaterbaanlover naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute zomervakantie op centerparks.be. Volg je natuur. Centerparks.
4: Zin in cultuur, theater, muziek, comedy, expos en meer. Elke woensdag gidst 100% cultuur jou door de leukste voorstellingen, boeiendste tentoonstellingen en verrassendste artiesten. Met reportages en interviews die je niet mag missen. 100% cultuur, elke woensdag op ATV.
5: Zimmo. Ik ben rapper Rick en ik doe alles rap. Zimmo. Ook een huis zoeken met de Zimmo-app. Zimmo. Ik zoek op de kaart en zet mijn meldingen aan. Zimmo. En hier ze. Ik zie mijn droomhuis al staan. Wow, dat is rap gegaan.
6: Ook rap je droomhuis vinden? Download rap de Zimmo-app. Zimmo, de Immo-site voor slimmerikken.
5: En rapperikken.

Goedemorgen. Gedetineerden kunnen binnenkort alsnog een diploma van het secundair onderwijs halen in de gevangenis. Dat meldt Vlaams onderwijs en justitieminister Joël Demir. Slechts 1 op de 4 gedetineerden heeft een middelbaar diploma. De Vlaamse regering wil zo gedetineerden meer perspectief bieden en de kans op nieuwe feiten verkleinen als ze vrijkomen. Want uit onderzoek blijkt dat gevangenen die een cursus volgen 13% meer kans hebben op een job en bijna de helft minder kans om te hervallen in crimineel gedrag. Zo'n 270 reizigers hebben de nacht doorgebracht op Brussels Airport. Dat bevestigt de luchthaven. Komt door de plotse staking van de luchtverkeersleiders gisteren. Daardoor werden 140 aankomende en vertrekkende vluchten geschrapt. Na 9 uur 's avonds kon nog een 40-tal uitgestelde vluchten vertrekken. Maar een deel van de reizigers zijn dus in de luchthaven blijven slapen, wachtende op hun vlucht. De situatie is intussen weer normaal. Alle vluchten kunnen doorgaan. En in Southampton in het zuiden van Engeland is een betoging uit de hand gelopen. De politie ligt er onder vuur na de dood van een 18-jarige student. Op bodycams is te zien hoe agenten de jongen in de boeien sloegen terwijl hij aan het sterven was na een steekpartij. Agenten dachten dat hij de dader was in plaats van het slachtoffer. Honderden mensen kwamen op straat om te protesteren, maar het werd al snel onrustig. Gemaskerde actievoerders gooiden met stoelen, blikjes en fakkels. Het is nu nog overwegend droog, maar in de namiddag gaat het opnieuw regenen met maxima rond 20 graden. Morgen wisselend bewolkt met buien en kans op onweer tot 18 graden. Vrijdag eerst nog buien, later droog en zonniger vanaf de kust.

0: vandaag, hè?
1: Ja, perfect om het gras te maaien. Zeg, als je wilt, pak ik uw gazon ook even mee, hè?
0: Echt? Oh, merci.
2: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bepat-inzamelpunt. Bepat. Samen recycleren. Beter voor ons allemaal.
3: Niet moeten besparen op een zomers gevoel. Dat kan tellen.
4: Amai, ik proef hier precies de zon.
3: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op 1,5 kilo nectarines. Dat is maar €3,49. Lidl, dat kan tellen.
5: Op zoek naar een hybride SUV die alles heeft? Ontdek de Honda HR-V Full Hybrid met elegant design en premium comfort. Nu vanaf €249 per maand. Info en voorwaarden bij uw Honda dealer of op honda.be.
2: Honda, the power of dreams. Nu bij Maxizo.
6: Hallo!
2: Tweede pak aan 50% op een selectie hondenbrokken van Cepro Food. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.

0: Millions voor de jackpot van zo'n 159 miljoen euro. Online of via winkel.
1: Caraïbisch blauw.
2: Of tropisch groen.
0: Maak het mooi bij je thuis.
3: Colora.
0: Profiteer deze week van onze speciale actiekorting bij Colora.
4: Een nieuwe tv? Onze oude was toch groot genoeg?
5: Sorry, Parties WK.
6: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu de 65-inch LG OLED-TV met uitzonderlijke beeldkwaliteit voor €999. Alleen bij Mediamarkt.
7: Profiteer volle bak van de zomer met de nieuwe Xiaomi 17T Pro en de Redmi Pad 2-tablet van 9,7 inch gratis erbovenop voor maar €9 met de optie Smart Data. Minder laden en meer plezier? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
8: Je scheerroutine blijft vertrouwd, de prijs wordt verrassend laag. Nu bij Kruidvat, Phil Wilkinson, 40% korting.
9: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Juni, fantastische maand. De zon op haar straalst en de promoties van Peugeot op hun wauwst.
11: Kom in juni naar de Peugeot Days en profiteer van uitzonderlijke voorwaarden. Met altijd 8 jaar Peugeot Care garantie op elke wagen. Info en voorwaarden op Peugeot.be.
12: Peugeot.

0: jouw dressing, dat is eerste klasse.
1: Absoluut. Ontwerp, opmeting, productie, levering, plaatsing.
0: En helemaal op maat.
1: Zeker, tot in de details.
2: Goed gezien, Camille. De Camber Interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Camber showroom of op camber.be. Camber. More space for your place. Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op kerstverse kersen. Dat is 1 kilo kersen voor de knaldieprijs van maar €5,99. Aldi. Altijd slim.
3: Medi-market. Bij Medi-market is jouw gezondheid goud waard, zonder dat ze je een fortuin kost.
4: Zijn de Crazy Summer Days, met kortingen tot wel 60% op jouw zomeressentials. Nu in de winkel en op medi-market.be.
3: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
5: Kat, weet jij waar dat mijn autosleutels zijn?
6: Kijk eens in mijn jas.
5: En weet jij welk land economisch baat heeft bij de huidige crisis in het Midden-Oosten?
7: Deel thuis betrouwbaar nieuws en inzicht. Ontdek het familieabonnement van De Standaard en lees nu voor €44, 4 maanden lang, met 4 personen, 4 nieuwsmerken. Het Nieuwsblad, Gazet van Antwerpen, Het Belang van Limburg en De Standaard. Ga naar standaard.be/actie.

Goedemiddag. De productie bij autofabrikant Volvo Car in Gent ligt stil. Komt door een staking bij de toeleveringsbedrijf Plasman. Er kunnen daardoor geen bumpers geleverd worden. Volvo Car heeft nu te weinig onderdelen om verder te gaan met de productie. Hoe lang die nog zal stilliggen is niet duidelijk. Bij toeleverancier Plasman staakt het personeel al sinds gisterenmiddag. Hun toekomst is onzeker omdat het naast twee nieuwe opdrachten greep. Volvo Cars is de laatste autofabriek in ons land. Sinds het dodelijke busongeval in Buggenhout vorige week krijgen ook andere scholen meer klachten over het leerlingenvervoer. Dat schrijft het Nieuwsblad. Het gaat dan bijvoorbeeld over roekeloos rijgedrag van chauffeurs, maar ook aan voertuigen die slecht onderhouden zijn en gordels die niet werken. Volgens de lijn is het de verantwoordelijkheid van de scholen en busbedrijven om klachten over chauffeurs op te volgen die in onderaanneming voor de lijn rijden. Bij het ongeval in Buggenhout kwamen twee kinderen, een begeleidster en de buschauffeur zelf om het leven. En de Yellow Tigers, onze volleybalvrouwen, zijn de Nations League-competitie in China begonnen met een nipte nederlaag. Het werd 3-2 tegen Polen, dat is de nummer 5 van de wereld. Deze prestatie tegen topland Polen geeft wel vertrouwen naar de volgende wedstrijden. Overmorgen spelen de Yellow Tigers tegen Tsjechië. In het weekend staan de matchen tegen Thailand en Servië op de planning. Het is nu overwegend droog, maar in de namiddag gaat het opnieuw regenen met maxima rond 20 graden. Morgen wisselend bewolkt met buien en kans op onweer tot 18 graden. Vrijdag eerst nog buien, later droger en zonniger vanaf de kust. In het weekend blijft het wisselvallig met regen, maar ook opklaringen.

0: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot 300 euro korting per persoon. Op sunweb.be.
1: De maand juni. Geweldige maand. In juni is de natuur op haar bloeist. De zon eindelijk op haar straalst. Sproeten op hun sproetst. De broeken op hun shortst. En in juni zijn de nieuwe modellen van Peugeot op hun modelst. En de promoties op hun wauwst.
2: Profiteer in juni tijdens de Peugeot Days van uitzonderlijke voorwaarden op alle modellen. Zoals 7000 euro overnamepremie bovenop de waarde van je wagen bij aankoop van een SUV. Inclusief 8 jaar Peugeot Care garantie. Info en voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.

0: Met framboos.
1: Richie, Belgische limonade.
2: Altijd verfrissend.
3: Richie. De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt.
4: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 20% korting op Country Steaks.
3: Amai, 20% korting op Country Steaks. Het is tijd voor een barbecue.
4: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
5: Liantis.
6: Zeg, ik snap dat hier niet van die...
7: Die desregistratie bedoelt je?
6: Ja.
7: Daar kan ik u bij helpen.
8: Je Liantis contactpersoon maakt alles rond je zaak verstaanbaar. Zo blijf jij gerust ondernemen.
9: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Family leden.

0: Crazy Summer Days. Kortingen tot 60% nu in de winkel en op medicoppeltekenmarket.be.
1: Medimarket. Alles begint met jouw gezondheid.
2: Score met Hyundai. Kom langs op 5, 6 of op zondag 7 juni. Ontdek de Tucson Shadow en win. Meer info op Hyundai.com. Nu in promo bij Aldi. Een maxi-pak Noorse zalmfilet met vel voor de knaldiprijs van maar 10 euro. Dat is veel zalm voor een gefileerde prijs. Aldi. Altijd slim.
3: Uw vakantie begint niet op uw bestemming, maar zodra u instapt in uw nieuwe Audi uit stok. Op citytrip met de Audi A3 Sportback. Naar de bergen met de Audi Q3. Of naar de zon met de Audi Q6 e-tron. Kies nu uw snel leverbare Audi uit stok met exclusieve condities. Info op audi.be.
4: Camille, jouw dressing, dat is eerste klasse.
5: Absoluut. Ontwerp, opmeting, productie, levering, plaatsing.
4: En helemaal op maat.
5: Zeker, tot in de details.
6: Goed gezien, Camille. De Camber interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Camber showroom of op camber.be. Camber, more space for your place.
7: Zin in cultuur, theater, muziek, comedy, expos en meer. Elke woensdag gidst 100% cultuur jou door de leukste voorstellingen, boeiendste tentoonstellingen en verrassendste artiesten. Met reportages en interviews die je niet mag missen. 100% cultuur, elke woensdag op AT.

Goedemiddag. Geen nieuwe overtreding op beeld, 3 dagen na het dodelijk treinongeval. Dat blijkt uit camerabeelden. Verschillende media melden dat een chauffeur van dezelfde busfirma 3 dagen na het drama opnieuw door het rode licht reed toen de slagbomen naar beneden waren. Een interne mail van de busfirma sprak ook van ooggetuigen van zo'n nieuwe overtreding. Uit de geanalyseerde camerabeelden van vrijdag blijkt daar alvast niets van. Spoornetbeheerder Infrabel onderzoekt nu nog de beelden van de dag ervoor. Bij het tragische ongeval kwamen 2 kinderen, een begeleidster en de chauffeur om het leven. De productie bij autofabrikant Volvo Car in Gent ligt stil. Dat komt door een staking bij toeleveringsbedrijf Plasman. Er kunnen daardoor geen bumpers geleverd worden. Volvo Car heeft nu te weinig onderdelen om verder te gaan met de productie. Hoe lang die nog zal stilliggen is niet duidelijk. Bij toeleverancier Plasman staakt het personeel al sinds gisterenmiddag. Hun toekomst is onzeker omdat het naast 2 nieuwe opdrachten greep. Volvo Cars is de laatste autofabriek in ons land. De politierechter in Veurne heeft een 32-jarige vrouw uit Xmuiden vrijgesproken voor gsm-gebruik achter het stuur, hoewel ze met de telefoon in de hand werd geflitst. De vrouw werd geflitst bij een trajectcontrole. Op de foto was haar gsm-gebruik duidelijk te zien, maar de rechter oordeelde dat de beelden van onbemande flitscamera's hiervoor geen wettelijke bewijswaarde hebben liever. Omdat ze bovendien nooit over de gsm was verhoord, kreeg ze de vrijspraak. Voor de snelheidsovertreding zelf kreeg ze wel een boete van €80. Wisselend tot zwaar bewolkt vandaag. Deze middag blijft het op de meeste plaatsen droog. Maxima tussen 15 en 20 graden. Morgen wisselend bewolkt met buien. Temperaturen rond 16 graden. Vrijdag opnieuw bewolkt, maar vanaf het westen wordt het droger en zonniger bij 16 graden. Het weekend blijft voorlopig bewolkt.

0: Wit-wit?
1: Of net niet wit?
2: Maak het mooi bij je thuis.
3: Colora.
2: Profiteer deze week van onze speciale actiekorting bij Colora. Speel nu mee met EuroMillions voor de jackpot van zo'n 159 miljoen euro. Online of via winkel.
4: Kissy, Kendo, een zomerlang flaneren. Kissy, want alleen deze week slippers en sandalen van onder andere Havaianas tot 30% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
5: Dag buurvrouw, schoon een dag vandaag, hè?
6: Ja, perfect om het gras te maaien. Zeg, als je wilt, pak ik uw gazon ook even mee, hè?
5: Echt? Oh, merci.
7: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bebat-inzamelpunt. Bebat. Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
8: Sst, luister.
9: Summer deals.
8: Hoor je het ook?
9: Summer deals.
8: In juni kunnen zelfs de meeuwen niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Geniet nu van de Citroën C3 Aircross, de gezins-SUV met tot 7 zitplaatsen vanaf €17.490. Voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Grijp snel de Summer Deals in juni.
7: Citroën.
8: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
10: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je vertellen wat je moet doen.
11: Davidje, weet jij wat? Wij gaan een rekening eens openen. Zet hier maar eens een mooie handtekening.
10: Doen we niet. Je adviseren wat je best kan doen.
12: Ah, Davy, met wat ik nu hoor is beleggen echt iets voor u. Zal ik u daar wat meer over vertellen?
10: Doen we wel. Argenta.
13: Zo simpel kan het zijn.
14: Pa, check this. Italië mag toch nog naar het WK voetbal.
15: Meende je dat? Niet alles wat op de social staat klopt, hè, jongen.
16: Deel thuis echte feiten en hou fake news buiten. Met een voordelig familieabonnement lees je nu voor €44 vier maanden lang met z'n vieren vier nieuwsmerken. De Standaard, Gazet van Antwerpen, Het Belang van Limburg en Het Nieuwsblad. Ga snel naar nieuwsblad.be/actie.

0: Tarines, dat is maar €3,49. Lidl, dat kan tellen.
1: Score Kruidvat Voordeel voor een glimlach waar je op kunt rekenen. Nu, Correga 2 plus 2, gratis. Ren dus snel naar...
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Oké, lieve mensen, we zijn bij Colora. Volgt u maar.
4: Meneer, meneer, wat komen we hier doen met al dat volk? Ah,
3: die gaan me helpen dragen met de verf voor mijn living, hè.
4: Maar meneer, u weet toch dat u met onze kwaliteit verf maar 2 lagen nodig hebt.
3: Ah, ja?
4: En daardoor veel minder potten verf, hè.
3: Ah, bon?
4: Ja.
3: Misverstandje, iedereen terug op de bus.
5: Maak het mooi bij je thuis.
6: Colora.
5: Profiteer deze week van onze speciale actiekorting bij Colora. Op zoek naar een hybride SUV die alles heeft? Ontdek de Honda HR-V Full Hybrid met elegant design en premium comfort. Nu vanaf €249 per maand. Info en voorwaarden bij uw Honda dealer of op honda.be.
7: Honda, the power of dreams.
8: Tot en met 30 juni bij Yuzu, -15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar.
7: Yuzu.
8: Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.

0: turn to dust, all that I adored.
1: Spanje, nooit gedacht, toch gedaan met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be.
2: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immos Koopman.
3: Je droomhuis staat vroeger op Immos Koopman.
1: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met
2: Immos Koopman.
4: Goedenavond, verzekeringsbewijs alstublieft.
5: Goeie, wacht ze.
6: Rustig,
5: is niet. Als ik dat niet vind, mag ik ze bieden mee naar de muur. Dan moet ik daar een nachtje blijven, dan komt die Narnia terug. Hè. Die bedden die trekken daarop niks.
6: Geen stress gaat. Hey Kate, toon mijn verzekeringsbewijs.
4: Prima, prettige avond.
5: Mooi, ja, ik had dat wel gevonden.
7: Ja, zeker dat.
1: Verzekeringsdocumenten terugvinden, je kaart internationaal activeren of betalingen beheren. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee. Een nieuwe tv? Onze oude was toch groot genoeg?
8: Sorry, Parties WK.
9: Ontdek waanzinnige WK-deals. Score nu de 65-inch Philips Ambilight TV voor €555. Alleen bij Mediamarkt.
10: Mediamarkt.
11: Bij Mediamarkt is jouw gezondheid goud waard, zonder dat ze je een fortuin kost.
12: Het zijn de Crazy Summer Days, met kortingen tot wel 60% op jouw zomeressentials. Nu in de winkel en op medi-market.be.
11: Lagere prijzen, keuze, advies, Mediamarkt. Alles begint met jouw gezondheid.
13: Supporters, opgelet! Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor tot dinsdag onze gemarineerde varkensribbetjes met honing aan -40%. Dat is maar €8,35 per kilo. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
14: In het voetbal kan je winnen tot de laatste seconde. Met Hyundai score je al bij het instappen. Hyundai Tucson, de best verkochte hybrid SUV in België. Ontdek de Special Edition Shadow. Boek nu je testrit en win tal van prijzen. Hyundai, power your world. Meer info op Hyundai.com.

Goedemiddag. Supermarktketen Aldi heeft meer uitleg gegeven over hun zondagsopeningen. Zo willen ze alle winkels op zondag openen tot 1 uur. Het personeel mag zelf kiezen of het op zondag werkt, in ruil voor een financiële toeslag of extra verlof. De vakbonden reageren afwachtend. Zo wijzen ze erop dat de arbeidswetgeving winkelopeningen na 12 uur op zondag verbiedt. Ook het plan om filialen te bezetten met slechts 1 vaste werknemer en een jobstudent krijgt kritiek. Op 29 juni praten de directie en de bonden verder. NAVO-baas Mark Rutte is vanochtend onverwacht samen met de ambassadeurs van alle 32 NAVO-landen aangekomen in Oekraïne voor een onaangekondigd bezoek. Ze houden voor het eerst een vergadering van de NAVO-Oekraïne-raad. Dat is een orgaan waarin het land op gelijke voet met de lidstaten kan overleggen. Rutte spreekt er ook met president Zelensky. Die vraagt de NAVO-landen al langer dringend om extra luchtverdediging, nu Kiev de afgelopen dagen weer zwaar onder vuur ligt door Russische drones en raketten. De Franse fraudedienst heeft de Aziatische modegigant Shein 2 boetes opgelegd van in totaal ruim 22 miljoen euro. De boetes zijn het gevolg van verschillende tekortkomingen. Zo respecteert het bedrijf de wettelijke herroepingstermijn van 14 dagen niet altijd en ontbreekt er verplichte informatie over de traceerbaarheid van de kleding. Ook vermeldt Shein niet dat er microplastics in de stoffen zitten. In totaal kreeg Shein in Frankrijk al voor meer dan 210 miljoen euro aan boetes. Wisselend tot zwaar bewolkt vandaag. Deze middag blijft het eerst op de meeste plaatsen droog. Daarna opnieuw regen, maxima tussen 15 en 20 graden. Morgen wisselend bewolkt met buien, temperaturen rond 16 graden. Vrijdag opnieuw bewolkt, maar vanaf het westen wordt het droger en zonniger bij 16 graden. Het weekend blijft bewolkt.

0: Speel nu mee met EuroMillions voor de jackpot van zo'n 159 miljoen euro. Online of via winkel.
1: Caraïbisch blauw.
2: Of tropisch groen.
0: Maak het mooi bij je thuis.
3: Colora.
0: Profiteer deze week van onze speciale actiekorting bij Colora.
4: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie.
5: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
4: Tot 10 jaar?
5: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
4: Hey, maar nu heb je echt mijn aandacht.
0: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van een overnamepremie tot 8000 euro op de Nissan Qashqai uit stok. Ontdek onze unieke aanbiedingen op het SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
6: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
7: Autoruit stuk? Deze maand bij Carglass gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging. Alleen bij Carglass. Helder zicht en een perfecte service. Maak je afspraak op carglass.be.
8: Info en voorwaarden op carglass.be.
9: Hoe maken we bij Lapera alle oren blij? Door onze audiologen gratis je gehoor te laten testen tijdens onze hoortestdagen. Maak snel een afspraak. Lapera.

0: Dag buurvrouw, schoon een dag vandaag, hè?
1: Ja, perfect om het gras te maaien. Zeg, als je wilt, pak ik uw gazon ook even mee, hè?
0: Echt? Oh, merci.
2: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bepat-inzamelpunt. Bepat. Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
3: Je scheerroutine blijft vertrouwd, de prijs wordt verrassend laag. Nu bij Kruidvat, veel Wilkinson, 40% korting. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Peugeot. De maand juni, geweldige maand. In juni is de natuur op haar bloeist, de zon eindelijk op haar straalst, sproeten op hun sproetst, de broeken op hun shortst. En in juni zijn de nieuwe modellen van Peugeot op hun modelst en de promoties op hun wauwst.
5: Profiteer in juni tijdens de Peugeot Days van uitzonderlijke voorwaarden op alle modellen. Zoals €7000 overnamepremie bovenop de waarde van je wagen bij aankoop van een SUV. Inclusief 8 jaar Peugeot Care garantie. Info en voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
2: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
6: IKEA.
7: IKEA.
8: IKEA.
2: Voorwaarden op IKEA.be.
9: Kessie, Keno, een zomerlang flaneren. Kessie, want alleen deze week slippers en sandalen van onder andere Havaianas tot 30% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
2: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bosfietser in jezelf. Doe met een relaxte rustzoeker in jou een terrasje aan je eigen cottage. En trek met je innerlijke wildwaterbaanlover naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute zomervakantie op centerparks.be. Volg je natuur. Centerparks.

to me. I need it so bad. Oh, mean it to me. I need it so bad.

0: Medi-Market. De Crazy Summer Days. Kortingen tot 60% nu in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
1: Medi-Market. Alles begint met jouw gezondheid. Score met Hyundai. Kom langs op 5, 6 of op zondag 7 juni. Ontdek de Tucson Shadow en win. Meer info op Hyundai.com.
2: Ga voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. 1 plus 1 gratis op tapas tomaatjes van Stoffels Tomatapas.
3: 1 plus 1 gratis? Dat is perfect voor mijn tomaatmozzarella apero.
2: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
4: Sinds wanneer heb je een soundbar nodig om voetbal te kijken?
5: Sorry, maar het is WK.
6: Ontdek waanzinnige WK-deals. Score nu de ultra-compacte JBL Go 5 draadloze speaker voor maar €36. Alleen bij Mediamarkt.
7: Liantis. Zeg, kan ik nu ook zo...
8: flexijobbers aannemen?
7: Ja.
8: Natuurlijk.
9: Je Liantis contactpersoon maakt alles rond je zaak verstaanbaar. Zo blijf jij gerust ondernemen.

0: Dat is Rap gegaan.
1: Ook Rap je droomhuis vinden? Download Rap, de Zimo-app. Zimo, de Immo-site voor slimmerikken.
0: En rapperikken.
2: Zin in cultuur, theater, muziek, comedy, expos en meer. Elke woensdag gidst 100% cultuur jou door de leukste voorstellingen, boeiendste tentoonstellingen en verrassendste artiesten. Met reportages en interviews die je niet mag missen. 100% cultuur, elke woensdag op ATV.

0: Goedemiddag.
1: Aldi heeft meer uitleg gegeven over zondagsopeningen. De supermarktketen wil al zijn winkels op zondag openen tot 1 uur. Het personeel mag zelf kiezen of het op zondag werkt, in ruil voor een financiële toeslag of extra verlof. De vakbonden reageren afwachtend. Zo wijzen ze erop dat de arbeidswetgeving winkelopeningen na 12 uur op zondag verbiedt. Ook het plan om filialen te bezetten met slechts één vaste werknemer en een jobstudent krijgt kritiek. Op 29 juni praten de directie en de bonden verder. De 17-jarige tractorbestuurder, die gisteren betrokken was bij het dodelijke ongeval in Maaseik, testte negatief op alcohol en drugs. De tiener is na verhoor vrijgelaten, maar zijn rijbewijs is ingetrokken. Het parket onderzoekt nog of hij met zijn rijbewijs wel met de combinatie van de tractor en de zware mesttank mocht rijden. De jongen reed na de aanrijding met de 58-jarige fietser aanvankelijk door, maar keerde later zelf terug. Een verkeersdeskundige en camerabeelden moeten de precieze omstandigheden verder uitklaren. Bij een zware hotelbrand in de Indiaanse hoofdstad New Delhi zijn minstens 21 mensen om het leven gekomen. Het vuur brak uit toen de meeste gasten nog sliepen. Onder de slachtoffers zijn veel buitenlanders die voor een medische behandeling in India verbleven. Meer dan 40 mensen zijn gered. Uit paniek sprongen verschillende gasten uit de ramen, waarbij omwonenden matrassen legden om hun val te breken. De politie onderzoekt de oorzaak en zoekt nog naar slachtoffers in het gebouw. Wisselend tot zwaar bewolkt vandaag. Deze middag blijft het eerst op de meeste plaatsen droog. Daarna opnieuw regen, maxima tussen 15 en 20 graden. Morgen wisselend bewolkt met buien, temperaturen rond 16 graden. Ook vrijdag even warm en bewolkt. Vanaf het westen wordt het wel droger en zonniger. En ook in het weekend veel wolken bij 18 graden.

0: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot 300 euro korting per persoon op sunweb.be.
1: Excelsior al wonen, ze schat.
2: Ja, maar gaan we die verbouwing wel aankunnen?
3: Immoscoop!
2: Nee, Immoscoop, man. Voeten vegen als je binnenkomt, hè. Met al dat stof hier.
3: Verschoning, mevrouw. Ik kom u alleen melden dat op basis van mijn berekeningen de verbouwing supergoed meevalt. Prettige dag verder.
4: Allee, Marleen. Ze praten toch niet tegen Immoscoop, man?
2: Och, jongens.
4: Dat is wel een meld, hè.
5: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
0: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
3: Immoscoop, man!
6: Tot en met 30 juni bij Yuzu, min 15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Yuzu. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
7: Ricci, citroen met framboos. Bekijk.

0: eigen land.
1: Richie, Belgische hit uit de 60s, nu helemaal terug met een natuurlijke remix.
2: Camille, jouw dressing, dat is eerste klasse.
3: Absoluut. Ontwerp, opmeting, productie, levering, plaatsing.
2: En helemaal op maat.
3: Zeker, tot in de details.
1: Goed gezien, Camille. De Camber interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Camber showroom of op camber.be. Camber, more space for your place.
4: Score Kruidvat voordeel voor een glimlach waar je op kunt rekenen. Nu, Corega 2 plus 2, gratis. Ren dus snel naar Kruidvat.

0: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt.
1: Oh, amai, die ceviche was lekker.
2: Ja, hè.
3: Perdona, tu tarjeta bancaria no funciona.
2: Wat zegt hij? Bancaria no funciona? Maar ons kaart werkt niet.
1: Schat, blijft kalm.
2: Kalm. Wij zitten zonder geld in Peru. En daar hebben we gespreid bijna op. Ze biedt ziek met malaria in het ziekenhuis.
1: Geen stress. Hey Kate, activeer mijn kaart internationaal.
2: Ah, ja, tuurlijk, Kate.
0: Je kaart internationaal activeren, je fiscaal attest terugvinden of je pincode checken. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
4: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
5: IKEA.
6: IKEA.
4: Voorwaarden op IKEA.be.

0: Op zoek naar een hybride SUV die alles heeft? Ontdek de Honda HR-V Full Hybrid met elegant design en premium comfort. Nu vanaf €249 per maand. Info en voorwaarden bij uw Honda-dealer of op honda.be.
1: Honda, the power of dreams. Je scheerroutine blijft vertrouwd, de prijs wordt verrassend laag. Nu bij Kruidvat, veel Wilkinson, 40% korting. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal, binnen ieder budget. Bijvoorbeeld naar Legoland Billund Resort in Denemarken. Boek nu de beste last minute op TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
2: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je vertellen wat je moet doen, doen we niet. Je adviseren wat je best kan doen, doen we wel. Argenta.
3: Zo simpel kan het zijn.
4: Amai, zie. Die kerk in het Schipperskwartier, daar gaan ze een vuurtoren van maken, zeg.
5: Pa, please. Je moet niet alles geloven op de socials, hè.
6: Deel thuis echte feiten en hou fake news buiten. Met het voordelig familieabonnement van Gazet van Antwerpen lees je nu voor €44, 4 maanden lang, met z'n vieren, 4 nieuwsmerken. Het Nieuwsblad, De Standaard, Het Belang van Limburg en Gazet van Antwerpen. Ga naar gva.be/actie.

Goedemiddag. De 40-jarige Poolse bestuurder die maandag op de E34 minstens 20 wagens ramde, blijft langer aangehouden. Dat heeft de onderzoeksrechter beslist. De man veroorzaakte tussen Zelzaten en Maldegem een enorme ravage en bleek achteraf te veel te hebben gedronken. Hij wordt er nu officieel van verdacht zijn bestelwagen als wapen te hebben gebruikt om anderen in gevaar te brengen en het verkeer te belemmeren. Deskundigen onderzoeken nog of er sprake is van een geestestoornis. Hoewel de materiële schade groot is, kwamen de meeste slachtoffers er met de schrik vanaf. De Duitse douane heeft in de havenstad Wilhelmshaven ruim 8 ton cocaïne onderschept. Goed voor een straatwaarde van zo'n 500 miljoen euro. De drugs zaten verstopt tussen een lading cacaobonen. De vangst gebeurde al in februari, maar werd om tactische redenen geheim gehouden. Dankzij internationaal onderzoek kon de Spaanse politie intussen 2 bendeleiders oppakken tijdens een in scène gezette containeroverdracht. De enorme partij drugs is intussen onder strikte beveiliging vernietigd. Kroonprinses Elisabeth wordt voor het eerst officieel betrokken bij een staatsbezoek. Het Japanse keizerspaar komt op 20 juni naar België en Elisabeth mag hen mee verwelkomen. De Japanse ambassadeur noemt haar aanwezigheid een veelzeggend teken van engagement. Of de 24-jarige prinses nog meer taken krijgt tijdens een staatsbezoek is nog niet duidelijk. Elisabeth studeerde vorige week pas af aan de Universiteit van Harvard. Wisselend tot zwaar bewolkt vandaag. Eerst op de meeste plaatsen droog, daarna opnieuw regen. Maxima tussen 15 en 20 graden. Morgen wisselend bewolkt met buien. Temperaturen rond 16 graden. Ook vrijdag even warm en bewolkt. Vanaf het westen wordt het wel droger en zonniger. En ook in het weekend veel wolken bij 18 graden.

0: wit-wit?
1: Of net niet wit?
2: Maak het mooi bij je thuis.
3: Colora.
2: Profiteer deze week van onze speciale actiekorting bij Colora. Speel nu mee met EuroMillions voor de jackpot van zo'n 159 miljoen euro. Online of via winkel. Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op kersverse kersen. Dat is 1 kilo kersen voor de knaldiprijs van maar 5,99 euro. Aldi. Altijd slim. Uw vakantie begint niet op uw bestemming, maar zodra u instapt in uw nieuwe Audi uit stok. Op citytrip met de Audi A3 Sportback. Naar de bergen met de Audi Q3. Of naar de zon met de Audi Q6 e-tron. Kies nu uw snel leverbare Audi uit stok met exclusieve condities. Info op audi.be.
4: Ik ben Pippa de kat.
5: En ik Bobby de hond van Maxizo. Hallo!
4: Aan alle honden en katten die nu aan het luisteren zijn...
5: Neem uw baasje eens mee.
4: Naar Maxizo, de dierenwinkel.
5: Met de lage pladijzen.
4: Prijzen. Lage prijzen.
5: Wat zei ik?
4: Pladijzen.
5: Lage prijzen natuurlijk.
4: Ja. Nu bij Maxizo. Tweede pak aan 50% op een selectie hondenbrokken van Cepro Food. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be. Goed voor het beestje.
5: Goed voor het baasje.
6: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
7: Sterretje, bij Carglass herstellen we het in 45 minuten. En als extraatje krijg je deze maand een gratis bandenpomp cadeau. Maak snel een afspraak op carglass.be voor de beste service en een gratis bandenpomp.
6: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
8: Info en voorwaarden op carglass.be.

0: Market.
1: De Crazy Summer Days. Kortingen tot 60% nu in de winkel en op medicoppeltekenmarket.be.
2: Medimarket. Alles begint met jouw gezondheid. Score met Hyundai. Kom langs op 5, 6 of op zondag 7 juni. Ontdek de Tucson Shadow en win. Meer info op Hyundai.com.
3: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
4: Vanaf nu is er een telenet op maat voor iedereen. Zelfs op maat van Zeemeer Zakenman.
5: Ik kies Unlimited Internet.
4: En 5G.
5: Deal. Zo doe ik als Zeemeer Zakenman nog meer zaken. Man.
4: Maak jouw telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be.
6: Go Yellow!
7: Sst. Luister. Hoor je het ook? In juni kunnen zelfs de krekels niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Geniet nu van alle comfort van de Citroën C3 vanaf €14.990. Voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Grijp snel de Summer Deals in juni.
8: Citroën.
7: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
9: Hoe maken we bij La Perre alle oren blij?
10: Ik hoor weer elke boodschap.
11: Oma, ik moet pipi doen.
10: Ook de kleinste.
11: Allee, oma.
9: Heb je twijfels over je gehoor? Kom langs tijdens onze hoortestdagen en onze audiologen testen gratis je gehoor. La Perre, wij maken alle oren blij.
12: Deze zomer durf jij van de allerhoogste waterglijbaan.
13: Wie, ikke?
12: Ja, jij. En je vindt het niet scary, maar zelfs toffer dan je ooit had gedacht.
13: Maar echt?
12: Ja, zeker weten. Je vindt het zo tof dat je direct nog een keer wilt.
13: Dat vind ik wel stoer van mij, zo. Heel stoer.
12: Dat vindt iedereen stoer van u. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu je vakantie naar Spanje tot €300 korting per persoon.
13: Voilà.
12: Op sunweb.be.

0: Oh, ik ben hier bezig met mijn...
1: Uw mobiliteitsbudget?
0: Ja.
1: Laten we samen eens kijken.
2: Je Liantis contactpersoon maakt alles rond je zaak verstaanbaar. Zo blijf jij gerust ondernemen.
3: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 20% korting op country steaks.
4: Amai, 20% korting op country steaks. Het is tijd voor een barbecue.
3: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
5: Zeg, de Vos.
6: Ja, Lemmis.
5: Geraakte jij allemaal een stek met Frit?
6: Oei, wat doet hij er zo op?
5: Wel, ik heb er onze nieuwe mayonaise à l'ancienne bij geserveerd.
6: Ja, en?
5: Dat gerecht is direct naar een hoger niveau getild. Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie.
7: Dat is ze.
2: De Vos Lemmis. De Tiguan Goal Edition is standaard uitgerust met alles wat je nodig hebt.
8: Zie, schat, de koffer openen zonder een maat te raken.
9: Amai.
8: En hier de trekhaak uitklappen zonder een maat te raken.
9: Handig. En hier automatisch inparkeren zonder iets aan te raken. Gelijk dat paalken op de parking.
8: Ja, handig inderdaad.
2: Score op elk vlak met de Volkswagen Tiguan Goal Edition. Vanaf €349 per maand in easylease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €5.732. Onderhoud en herstellingen inbegrepen. Info op volkswagen.be.
10: Volkswagen.

0: Dat is rap gegaan.
1: Ook rap je droomhuis vinden? Download rap de Zimmo-app. Zimmo, de Immo-site voor slimmerikken.
0: En rapperikken.
2: Zin in cultuur, theater, muziek, comedy, expos en meer. Elke woensdag gidst 100% cultuur jou door de leukste voorstellingen, boeiendste tentoonstellingen en verrassendste artiesten. Met reportages en interviews die je niet mag missen. 100% cultuur, elke woensdag op ATV.

Goedenavond. Starten doen we met droevig nieuws, want zangeres en mediafiguur Margriet Hermans is op 72-jarige leeftijd overleden. Dat heeft haar dochter Celine bekendgemaakt via Instagram. 2 weken geleden raakte bekend dat Hermans aan een agressieve vorm van kanker leed. Ze laat haar echtgenoot Frank en dochter Celine achter. Hermans was in Vlaanderen decennia lang een bekend gezicht als zangeres, talkshowhost en politica. België verliest de greep op de illegale tabakshandel. Volgens een rapport van adviesbureau KPMG groeide de illegale sigarettenmarkt in ons land vorig jaar met 61%. 1 op de 4 gerookte sigaretten is hier inmiddels illegaal. Enkel Frankrijk doet het in de EU nog slechter. De motor achter de stijging is de georganiseerde smokkel vanuit Bulgarije. Goed voor ruim de helft van de illegale markt. Criminelen profiteren van het enorme prijsverschil tussen beide landen. De Belgische overheid liep hierdoor vorig jaar zo'n 963 miljoen euro aan accijnzen mis. Een sensatie op het tennistoernooi van Roland Garros, want topfavoriete en nummer 1 van de wereld Aryna Sabalenka is uitgeschakeld in de kwartfinales. Ze verloor na een complete inzinking in 3 sets van de Russische Schneider. Sabalenka leek na winst in de eerste set en een dubbele break voorsprong in de tweede set op weg naar de zege, maar zakte daarna volledig in elkaar. Schneider bereikte zo haar eerste halve finale op een Grand Slam. Vanavond is het zwaar bewolkt met regen, maxima tussen de 15 en 20 graden. Morgen wisselend bewolkt met buien, temperaturen rond 16 graden. Ook vrijdag even warm en bewolkt. Vanaf het westen wordt het wel droger en zonniger. En ook in het weekend veel wolken bij 18 graden.

0: Supporters, opgelet. Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor tot dinsdag onze Galia-meloenen. Nu 1 kopen, 1 gratis. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
1: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt.

0: campagne. Nooit gedacht, toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot 300 euro korting per persoon op sunweb.be.
1: Medi-market. Bij Medi-market is jouw gezondheid goud waard, zonder dat ze je een fortuin kost.
2: Het zijn de Crazy Summer Days, met kortingen tot wel 60% op jouw zomeressentials. Nu in de winkel en op medi-market.be.
1: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
3: Niet moeten besparen op een zomers gevoel, dat kan tellen.
4: Amai, ik probeer precies de zon.
3: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl, 50% korting op 1,5 kilo nectarines. Dat is maar 3,49 euro. Lidl, dat kan tellen. Sst, luister.
5: Summerdeals!
3: Hoor je het ook?
5: Summerdeals!
3: In juni kunnen zelfs de meeuwen niet zwijgen over de Citroën Summerdeals. Geniet nu van de Citroën C3 Aircross, de gezins-SUV met tot 7 zitplaatsen vanaf €17.490. Voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Grijp snel de summerdeals in juni.
6: Citroën.
3: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.

0: Uw vakantie begint niet op uw bestemming, maar zodra u instapt in uw nieuwe Audi uit stok. Op citytrip met de Audi A3 Sportback. Naar de bergen met de Audi Q3. Of naar de zon met de Audi Q6 e-tron. Kies nu uw snel leverbare Audi uit stok met exclusieve condities. Info op audi.be.
1: Hier staat dat de nieuwe Noord-Zuid-verbinding dit jaar klaar zou zijn.
2: Ja, en het sneeuwt in juli. Je moet niet alles geloven wat je op social ziet, schat.
3: Deel thuis echte feiten en hou fake news buiten. Met een voordelig familieabonnement lees je nu voor €44 vier maanden lang met z'n vieren vier nieuwsmerken. Het Nieuwsblad, De Standaard, Gazet van Antwerpen en Het Belang van Limburg. Ga naar hbvl.be/actie.

Goedenavond. Zangeres en tv-persoonlijkheid Margriet Hermans is op 72-jarige leeftijd overleden aan de gevolgen van een agressieve kanker. Dat meldt haar dochter Céline op Instagram. Hermans kreeg de diagnose eind vorige maand en heeft voor euthanasie gekozen. Intussen stromen ook de reacties uit de media- en muziekwereld binnen. Op sociale media reageren collega's zoals Karen Damen, Belle Perez en Niels de Stadsbader die bedroefd en herinneren haar als een warme, krachtige vrouw met een iconische lach. De uitvaart vindt volgende week woensdag plaats in Merksplas. Bijna de helft van alle fietsers in de ochtendspits is een kind of jongere, zo blijkt uit een telling van de Fietsersbond in Vlaanderen en Brussel. Terwijl 46% zelfstandig fietst, rijdt 6% mee als passagiers. Dat is dan bijvoorbeeld in een bakfiets. Opvallend is dat kinderen op het platteland veel vaker zelfstandig de weg opgaan dan in de stad. Omdat een kwart van de scholieren nog met de auto wordt gebracht uit angst voor het verkeer, pleit de Fietsersbond voor veiligere schoolroutes. En dan nog wielrennen. Demi Vollering heeft de 5e etappe van de Ronde van Italië voor vrouwen gewonnen. In de bergetappe was ze de snelste van een kopgroep van 4 rensters. Vollering probeerde tijdens de rit meerdere keren solo te ontsnappen, maar finishte uiteindelijk in een elitekwartet en won wel de sprint. Anna van der Breggen kwam in de finale niet in de problemen en behoudt haar roze leiderstrui. Marlen Reusser, de nummer 2 in de stand, verloor ruim 1 minuut op de kopgroep. Vanavond is het zwaar bewolkt met regen, maxima tussen 15 en 20 graden. Morgen wisselen bewolkt met buien, temperaturen rond 16 graden. Ook vrijdag even warm en bewolkt. Vanaf het westen wordt het wel droger en zonniger. Ook in het weekend veel wolken bij 18 graden.

0: Medi-Market.
1: De Crazy Summer Days. Kortingen tot 60% nu in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
2: Medi-Market. Alles begint met jouw gezondheid. Score met Hyundai. Kom langs op 5, 6 of op zondag 7 juni. Ontdek de Tucson Shadow en win. Meer info op Hyundai.com.
3: Ricci, citroen met framboos. Bekend.

0: eigen land.
1: Richie, Belgische hit uit de 60s, nu helemaal terug met een natuurlijke remix.
2: Nu in promo bij Aldi. Een maxi-pak Noorse zalmfilet met vel voor de knaldiprijs van maar 10 euro. Dat is veel zalm voor een gefileerde prijs. Aldi. Altijd slim.
3: De Tiguan Gold Edition is standaard uitgerust met alles wat je nodig hebt.
4: Zie, schat, de koffer openen zonder een maat te raken.
5: Amai.
4: En hier de trekhaak uitklappen zonder een maat te raken.
5: Handig. En hier automatisch inparkeren zonder iets aan te raken. Gelijk dat paalken op de parking.
4: Ja, handig inderdaad.
3: Score op elk vlak met de Volkswagen Tiguan Gold Edition. Vanaf €349 per maand in easylease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €5.732. Onderhoud en herstellingen inbegrepen. Info op volkswagen.be.
6: Volkswagen. Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Bij elk bezoek weer een nieuw gezicht? Doen we niet. Bij elk bezoek een vertrouwd gezicht met een nieuw inzicht? Doen we wel. Argenta. Zo simpel.

0: Fantastische maand. De zon op haar straalst en de promoties van Peugeot op hun wauwst.
1: Kom in juni naar de Peugeot Days en profiteer van uitzonderlijke voorwaarden. Met altijd 8 jaar Peugeot Care garantie op elke wagen. Info en voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
2: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
3: Dag buurvrouw. Schone dag vandaag, hè?
4: Ja, perfect om het gras te maaien. Zeg, als je wilt pak ik uw gazon ook even mee, hè?
3: Echt? Oh, merci.
5: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een B-Bad-inzamelpunt. B-Bad. Samen recycleren. Beter voor ons allemaal.
6: Tot en met 30 juni bij Yuzu. -15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Yuzu. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche, beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.

0: Caraïbisch blauw
1: of tropisch groen.
2: Maak het mooi bij je thuis.
3: Colora.
2: Profiteer deze week van onze speciale actiekorting bij Colora. Speel nu mee met EuroMillions voor de jackpot van zo'n 159 miljoen euro. Online of via winkel.
4: Vanaf nu is er een telenet op maat voor iedereen. Zelfs voor Bingefood.
5: Ja, voor mij unlimited internet, telenet tv en alle streamingdiensten.
4: U heeft toch geen binge-probleem?
5: Nee, ik ben niet verslaafd. Ik heb het wel nodig.
4: Maak jouw telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be.
6: Code Yellow!
7: Goedenavond, verzekeringsbewijs alstublieft.
8: Goeie, wacht hè.
9: Rustig,
8: even niet. Als ik dat niet vind, mag ik ze biedt mee naar de bureau. Hè. Dan moet ik daar een nachtje blijven, dan komt die Narnia terug. Hè. Die bedden, die trekken daarop niks.
9: Shh, geen stress, schat. Hey Kate, toon mijn verzekeringsbewijs.
7: Prima, prettige avond.
8: Mooi hoor, ik had dat wel gevonden.
10: Ja, ja, zeker dat.
11: Verzekeringsdocumenten terugvinden, je kaart internationaal activeren of betalingen beheren. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
12: Een nieuwe tv? Onze oude was te groot genoeg?
13: Sorry, Parties WK.
14: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu de 65-inch LG OLED-TV met uitzonderlijke beeldkwaliteit voor €999. Alleen bij Mediamarkt.

Goedenavond. Zangeres en tv-persoonlijkheid Margriet Hermans is op 72-jarige leeftijd overleden. En dat aan de gevolgen van een agressieve kanker. Dat meldt haar dochter Céline op Instagram. Hermans kreeg de diagnose eind vorige maand en heeft voor euthanasie gekozen. Intussen stromen ook heel veel reacties binnen uit de media- en muziekwereld. Op sociale media reageren collega's zoals Karen Dame, Belle Press en Niels de Stadsbader diep bedroefd en herinneren haar als een warme, krachtige vrouw met een iconische lach. De uitvaart vindt volgende week woensdag plaats in Merksplas. De extreme hitte in Spanje heeft in mei aan 101 mensen het leven gekost. Dat is een record sinds de start van de metingen in 2015. En ruim 3 keer meer dan het gemiddelde van het afgelopen decennium. De voorbije dagen sneuvelden er in verschillende Spaanse steden temperatuurrecords door een vroege langdurige hittegolf. Het Spaanse ministerie van Volksgezondheid waarschuwt voor de impact van zulke vroege hittegolven op de gezondheid. Sinds midden mei is er een preventieplan met kleurencodes actief om de bevolking te beschermen. En dan nog wielrennen. De Nieuw-Zeelander Laurens Pitty heeft de 3e etappe van de Ronde van Wallonië gewonnen. De finale werd ontsierd door een massale valpartij waar ook Arnaud Demy bij betrokken was. Slechts een 10-tal renners bleef over om voor de dagzegen te sprinten. Red Bull-boren Hans Grohe zat met 3 man mee vooraan, waarna Pitty het ploegenspel perfect afrondde. Hij bleef de Duitser Hajduk en de Let Nijlands voor. Vanavond is het zwaar bewolkt met regen, maxima tussen 15 en 20 graden. Morgen wisselend bewolkt met buien, temperaturen rond 16 graden. Ook vrijdag even warm en wolken. Vanaf het westen wordt het wel droger en zonniger. Ook in het weekend opnieuw veel wolken bij 18 graden.

0: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be. IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA-familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
1: IKEA.
0: Voorwaarden op IKEA.be.
2: Nu bij Maxizo.
3: Hallo!
2: Tweede pak aan 50% op een selectie hondenbrokken van Cepro Food. Maxizo. Alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
0: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bosfietser in jezelf. Doe met een relaxte rustzoeker in jou een terrasje aan je eigen cottage. En trek met je innerlijke wildwaterbaanlover naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute zomervakantie op centerparks.be. Volg je natuur. Centerparks.
4: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immoscoopman.
5: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
6: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht. Met

0: Medi-Market. De Crazy Summer Days. Kortingen tot 60% nu in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
1: Medi-Market. Alles begint met jouw gezondheid. Score met Hyundai. Kom langs op 5, 6 of op zondag 7 juni. Ontdek de Tucson Shadow en win. Meer info op Hyundai.com.